0: Bij Koninklijk Decreet beveel ik vanaf heden zal radio ook via internet te beluisteren zijn.
1: Maar majesteit, dat bestaat al jaren.
0: Dan decreet ik dat ik modern ben.
2: Radio Noorderkempen en Stereo

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De school Heiligraf-Turnhout maakt kans op de prestigieuze titel van Next Gen School in de gelijknamige wedstrijd van uitgeverij Plantin. De school werd geselecteerd door het vernieuwende project Grenzeloze Taal, Bruggenbouwers, waarin leerlingen de rol van taalcoach op zich nemen voor volwassen anderstalige studenten. Fietsers tussen Turnhout en Tilburg kunnen voortaan rekenen op meer comfort en extra beleving, want langs het 35 kilometer lange Bels lijntje wordt nieuwe uniforme infrastructuur geplaatst die verwijst naar het spoorwegverleden van de grensregio. Zo investeren ze tegelijk in comfortabele fietsen en in een sterker toeristisch aanbod voor de hele grensregio. De drie katholieke geloofsgemeenschappen in Oud-Turnhout, Zwanenvin en Oosthoven worden samengebracht in één parochiale structuur. De nieuwe eenheid behoudt de naam Sint-Bavo. De samenvoeging maakt deel uit van een bredere reorganisatie binnen de katholieke kerk. De hervorming betekent meer dan alleen een administratieve wijziging, want de afzonderlijke gemeenschappen hebben elk hun eigen tradities, vrijwilligers en werking. Dat beseft het gemeentebestuur. We weten dat dit een veranderingstraject is dat gepaard gaat met heel wat gevoelens bij de betrokken mensen, aldus de gemeentebesturen.

0: Deze flashback kwam uit 2010.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekte er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assizeproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden tonen de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

0: Deze flashback kwam uit 2006.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beerse, Lil, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekte er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn 2 dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonden de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
4: In Stickerkoning.
3: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
5: Goei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
4: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.

0: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota lospast. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong.
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon.
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
5: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
5: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
7: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
5: Onze rommel, hun zorg.
7: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: Het is 8 uur.

8 uur geweest op deze zaterdag. Welkom bij Radio Noorderkamp. Maxime en Babette waren dat met hoe dan ook. Zometeen Gabri Ponte met Born to Love You. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekte er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. Op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

0: schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwaneven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwaneven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwaneven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Slimmer shoppen, minder betalen.
6: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
7: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
6: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
7: Waarop wacht je nog?
6: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
6: En op yes.be.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan. Bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
3: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
2: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
3: En buiten Devo Outdoor Living met elektrische aluminium lamellen. Sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
2: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
3: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
2: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerpse theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
3: Juist, alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
2: Het is 9.

Serovers, dat en all because of you uit The Voice. Een goedemorgen, 9 uur geweest. Hier is DJ Perez en de Silo Song, maar eerst tijd voor het nieuws. De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekte er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. Op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

0: Welcome, take your medicine. Zoals de dokter gezegd heeft natuurlijk, voor alle veiligheid. Straks heb ik another to talk to you, maar eerst Pommelien Thijs.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
5: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be

Taylor Swift was dat en I Knew It, I Knew You. We hadden ook Baby Rexha met Meant To Be. En dit is Lauren Daigle met You Say, beste vrienden. Ja, wat je zegt, onthoud dat ook. Onthoud dat, er kunnen toffe dingen bij zitten.

was dat een Moving to the Sun. Dat hebben heel veel mensen ook weer gedaan tijdens de zomer. En ik denk dat dat misschien de volgende maanden ook nog wel gebeurt. Voor de mensen die het zich kunnen permitteren natuurlijk. We gaan met Four naar

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor in de nooduitgang en goedemorgen, dit is Radio Noorderkempen. Zometeen John Mendes met YYY. Maar eerst is het tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws, zoals je dat gewend bent. De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assizeproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. Op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

Samba en de Homewrecker was dat hier bij Radio Noorderkempen. De hits Laat ze maar komen, beste vrienden. Straks onder meer met Chris Brown. Jawel, we hebben een oude dan voor je. Maar eerst Justin nog met Just a Little. En deze van Jazz Glenn.

0: meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
1: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
0: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
1: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
0: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
1: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
0: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
0: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een hijst op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in hijst op den berg. www.handelsgids.be.
4: Barbecue zonder goede drank?
0: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

Robin Schulz was dat en Take It Slow. Ja, als je dat kan, moet je dat doen. Chris Brown was er ook, I Can Transform You uit 2009. En dit is Alec Benjamin, Let Me Down Slowly.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen een eten living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
1: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekte er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. Daar dappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden tonen de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
7: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona Zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona Zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
4: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
5: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezongen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
4: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
5: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
4: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
5: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
4: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
6: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op Egantica.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De school Heiligraf Turnhout maakt kans op de prestigieuze titel van Next Gen School in de gelijknamige wedstrijd van uitgeverij Plantin. De school werd geselecteerd door het vernieuwende project Grenzeloze Taal, Bruggenbouwers, waarin leerlingen de rol van taalcoach op zich nemen voor volwassen, anderstalige studenten. Fietsers tussen Turnhout en Tilburg kunnen voortaan rekenen op meer comfort en extra beleving, want langs het 35 kilometer lange Bels lijntje wordt nieuwe uniforme infrastructuur geplaatst die verwijst naar het spoorwegverleden van de grensregio. Zo investeren ze tegelijk in comfortabele fietsen en in een sterker toeristisch aanbod voor de hele grensregio. De drie katholieke geloofsgemeenschappen in Oud-Turnhout, Zwanenveen en Oosthoven worden samengebracht in één parochiale structuur. De nieuwe eenheid behoudt de naam Sint-Bavo. De samenvoeging maakt deel uit van een bredere reorganisatie binnen de katholieke kerk. De hervorming betekent meer dan alleen een administratieve wijziging, want de afzonderlijke gemeenschappen hebben elk hun eigen tradities, vrijwilligers en werking. Dat beseft het gemeentebestuur. We weten dat dit een veranderingstraject is dat gepaard gaat met heel wat gevoelens bij de betrokken mensen, al dus de gemeentebesturen.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
3: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
2: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI.

0: Ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Electrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Electrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Electrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks. U wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Bij Koninklijk Decreet beveel ik vanaf heden zal de radio ook via internet te beluisteren zijn.
5: Maar majesteit, dat bestaat al jaren.
4: Dan decreet ik dat ik modern ben.
6: Radio Noorderkempen en Stereo

0: dan ook. Maxim en Babette tot bijna 3 over 1. Goedemiddag, zaterdagmiddag 26 september. Het weekend van Radio Noorderkempen. Met Laura Tesoro, Plastic Paradise. Dit uur bij de nieuwe plaat van Last Frequencies. En ook de Bausa en Magnetic dit uur. Eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft de Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt 12.000 euro per jaar. Een kot kost je tegenwoordig gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen 178 miljoen euro op de spaarrekeningen. En als we alle VZW's erbij halen waar de kerk mee verbonden is, gaat het om 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering gaat eens kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin 20. Ze worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van de Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er over andere dingen gepraat kon worden, maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met de renners communiceren met briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten en dus zoeken ze alternatieven. Straks beginnen de vrouwen trouwens aan de WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij 22 graden. Morgen veel zon, 25 graden. Maandag kans op wat regen, ook dan 25 graden. Dinsdag zon, we halen

Dit is The Voice 2026, All Because of You, Becerra. Met Henry Moody, Right Person, Wrong Time, daarvoor van 2 jaar terug. Nog een beetje vroeger in de tijd, naar 2020. Remix van Iman Beck op de plaat van Roses. Hier is de Saint John.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje om te inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral

0: uitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woon ruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
1: Yes! Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.

0: Tesoro op je nummer 1 hitradio met Plastic Paradise, een van de zomerplaten dit jaar. En de Mojito Song, zomer 2008, ervoor Robert Abigail. Hier is Drake nog eens, 2020, de Toosie Slides.
1: Blijf.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

hele zomer lang een heel sterke plaat van Berre. Yesterday, Today, Tomorrow op de radio. Met DJ Tiësto en Jackie Chan daarvoor bij Noorderkempen. Heart Still Beating. Nathan Hugh, Bibi Rexha.

to the Sun. De nieuwe plaat van Ugil en die Ultra Nate hebben samen elkaar gevonden tot bijna 2 uur. Straks na 2 nog veel meer is erbij hier op zaterdagmiddag. Ketsy met Animal nog, ook I Run, Havin en Mike Pastner, It's a Beautiful Day. It's a beautiful day.

0: Medica, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of migoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen eten living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Het is 2

0: 2. Het is zaterdagmiddag 26 september. Goedemiddag 1-4 met Meteor en Nooduitgang dit uur. Ook Nathan Evans en Told You So. En Bob Somber, My Body Isn't Ready. Maar eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Studeren aan de hogeschool of universiteit is in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden, blijkt uit berekeningen van de Thomas More Hogeschool. Een student die op kot gaat kost gemiddeld €18.000 per jaar. Die pendelt kost jaarlijks €12.000. Een deel van die kosten hadden ouders thuis sowieso ook wel, maar een kot kost gemiddeld net geen €6.000 per academiejaar. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft deze zomer €1,5 miljoen moeten uitgeven aan noodherstellingen na extreme hitte. In totaal raakten bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd. Het gaat hierbij enkel om de Vlaamse gewesten snelwegen. Op de lokale wegen was er ook schade. Door de opeenvolgende hittegolven ging vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor zware verkeershinder op en rond het vierarme kruispunt op de Brusselse ring. Door dringende werken is de tunnel het hele weekend dicht, tot maandagochtend 5:30. Automobilisten krijgen de raad om de ruime omgeving van Tervuren zoveel mogelijk te vermijden. In het Franse Toulouse is een macabre ontdekking gedaan bij een lokaal ziekenhuis. In een afvalcontainer zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 foetussen aangetroffen. De ziekenhuisdirectie vermoedt dat een personeelslid de lichamen daar heeft gedumpt. De betrokkenen is intussen geschorst. Zowel het Franse gerecht als het ziekenhuis zijn een grootschalig onderzoek gestart. Bij de zware ontploffing van gisteren in het centrum van Athene zijn nu officieel 2 doden geteld. Hulpdiensten hebben de lichamen van een man en vrouw geborgen onder het puin van het ingestorte gebouw. De vrees bestaat dat de balans zwaarder zal worden, aangezien nog altijd 4 mensen vermist zijn. Een gaslek is de meest waarschijnlijke oorzaak. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen af in het noordwesten, terwijl het zuidoosten volop van zon profiteert. Blijft nagenoeg droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met veel zon, 25 graden. Maandag stijgt de kans op regen, zwoel, bij 26 graden. Maar dinsdag keert de zon krachtig terug met temperaturen tot 28 graden.

I knew it, I knew you. Taylor Swift op je nummer 1 hitradio met Gracie Abrams en That's So True, daarvoor naar 2024. Het is 11 over 2, goedemiddag. Hier is Milk Inc., Linda Mertens, Reggie Pinkston, Unstoppable.

0: kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Top aangevend in zelfkleven.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Rest van Thomas Gray. Zalig liedje in de charts momenteel. Met Roger Sanchez en Turn on the Music. Daarvoor 2005 midden in de zeros. Dit is werk van Digital Farm Animals. Remix op de plaat van Nathan Evans. En Told You So, vrienden.

0: wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Elektrogeis,
4: dat is pas topbediening en superservice.
3: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
6: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
9: Salon, kast of boxspring.
8: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
9: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
9: En superkwaliteit.
8: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
9: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwaneveen Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
9: Open op zondag, maandag gesloten.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Stay en Sam Harper. Just a Little op Radio Noorderkempen met Robin Schulz en Francesco Yates en Sugar daarvoor 2015. Het is jouw muziek op de radio. Dit was vorig jaar een sterke song voor Damiano David, The First Fight.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue, wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen, dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen, parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
7: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
8: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
7: Nee. We bellen Nevenplastics.
8: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
7: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
8: En ramen?
7: Yep, in PVC of aluminium.
8: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
7: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
8: Nevenplastics. Het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
9: Het is 3.

0: zomerplaten 2026 voor Aaron Plomaert en Zoe en Tranen van Goud. Tot bijna 3:03. Fijne namiddag. Olivia Rodrigo met Serena Joy. Dit uur bij ons ook I'm from Barcelona. We're from Barcelona uit 2007. En de nieuwe plaat van Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear, komt eraan. Eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Rond dit tijdstip start in de schoot van de Vlaamse regering een nieuwe ronde in het begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen kiest vandaag eerst voor bilaterale gesprekken. Hij zit nu samen met Vooruit en praat straks één op één met CD&V. Dat de drie partijen niet meteen gezamenlijk aan tafel gaan, doet vermoeden dat het allemaal stroef is, maar Diependalen zelf verklaarde dat er geen enkel probleem is. De minister-president mikt nog altijd op een definitief begrotingsakkoord tegen morgenavond. Maandag namiddag moet hij dan zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaamse parlement. Maar of dat lukt, dat valt nog maar te betwijfelen. De rust in de Belgische gevangenis is hersteld na de 24-uren-staking van gisteren. Het personeel had het werk voor een etmaal neergelegd om opnieuw te protesteren tegen de aanhoudende overbevolking, het torenhoge werkdruk en het acute personeelstekort. Op verschillende locaties moest de directie gisteren nog personeel opvorderen om de minimale dienstverlening te garanderen, maar vandaag zou er geen hinder zijn. In de Griekse hoofdstad Athene zijn na de zware ontploffing van gisteren nu officieel twee doden geborgen. Het gaat om een man en een vrouw wiens lichamen werden gevonden onder het puin van een ingestort pand met twee verdiepingen. De reddingsdiensten vrezen dat het dodental nog kan oplopen, aangezien er nog vier mensen vermist zijn. Een gaslek is nog steeds de hoofdverdachte oorzaak. Deze namiddag en avond schuiven er wat wolken over het noordwesten, terwijl het zuidoosten van het land volop geniet van zon. Blijft overal zo goed als droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met overvloedig zon en temperaturen die vlotjes klimmen tot 25 graden.

of Fear en Cameron Whitcomb bij de hitparade met Ray, Where Is My Husband, dat is van een dik jaar terug. Radio Noorderkempen, 100% hits voor jou. Miles Schmidt, Stay If You Wanna Dance.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
6: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
5: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
6: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
5: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
6: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
5: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.

Desire met My Love and Jonas Blue. Heerlijk werk op de radio. Met I'm from Barcelona, We're from Barcelona uit 2007 daarvoor. Was een 29-koppig koor die het in der tijd deed. Dit zijn Imagine Dragons hier op je radio. The Bad Liar.

0: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtecCoach. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
5: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezongen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
4: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
5: Oh, zeg, een zo'n chique zaal.
4: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
5: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
4: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.

Fever Dream, Alex Warren, een van zijn nieuwe songs hier bij Noorderkempen. Met Rihanna en Diamonds daarvoor naar 2012. Jouw muziek, jouw hits, hele zaterdag door. Dean Lewis, Trust Me Mate.

5 hier op de nummer 1 Hit Radio. On My Soul tot bijna 4 uur. Straks na 4 nog veel meer van dat. We blijven samen met veel hits voor jou en Stefan de Wilde. Niels nog, onderweg ook Vegas Like Mike met When I Grow Up. En dit is Benson Boone, Pretty Slowly.

0: Jawel, François. Waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, hoog blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
5: Stessens, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
7: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.
8: Het is 4 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Rond dit tijdstip start in de schoot van de Vlaamse regering een nieuwe ronde in het begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen kiest vandaag eerst voor bilaterale gesprekken. Hij zit nu samen met Vooruit en praat straks één op één met CD&V. Dat de drie partijen niet meteen gezamenlijk aan tafel gaan, doet vermoeden dat het allemaal stroef is, maar Diependalen zelf verklaarde dat er geen enkel probleem is. De minister-president mikt nog altijd op een definitief begrotingsakkoord tegen morgenavond. Maandag namiddag moet hij dan zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaamse parlement. Maar of dat lukt, dat valt nog maar te betwijfelen. De rust in de Belgische gevangenis is hersteld na de 24-uren-staking van gisteren. Personeel had het werk voor een etmaal neergelegd om opnieuw te protesteren tegen de aanhoudende overbevolking, het torenhoge werkdruk en het acute personeelstekort. Op verschillende locaties moest de directie gisteren nog personeel opvorderen om de minimale dienstverlening te garanderen, maar vandaag zou er geen hinder zijn. In de Griekse hoofdstad Athene zijn na de zware ontploffing van gisteren nu officieel twee doden geborgen. Het gaat om een man en een vrouw wiens lichamen werden gevonden onder het puin van een ingestort pand met twee verdiepingen. De reddingsdiensten vrezen dat de dodentol nog kan oplopen, aangezien er nog vier mensen vermist zijn. Een gaslek is nog steeds de hoofdverdachte oorzaak. Het is in namiddag en avond schuiven er wat wolken over het noordwesten, terwijl het zuidoosten van het land volop geniet van zon. Blijft overal zo goed als droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met overvloedig zon en temperaturen die vlotjes klimmen tot 25 graden.

0: zesje en een bril, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Yes!
4: Maxi keuze.
3: Mini prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi keuze.
3: Mini prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.

0: zat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
0: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelf er nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
8: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
8: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
8: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen, de nummer 1 hitradio. Het is 5 uur.

0: love you, babe.
1: Hoor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
2: De Vlaamse regering is het begrotingsoverleg opnieuw opgestart. Minister-president Diependalen kiest voor een opvallende strategie en voert aparte bilaterale gesprekken met coalitiepartners vooruit in CD&V. En de klok tikt onbarmhartig verder, want maandagmiddag moet Diependalen zijn cruciale septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Volgens de minister-president zelf verloopt alles naar wens en is een definitief akkoord tegen maandagochtend perfect haalbaar, zo zei hij. In Parijs wonen op dit moment naar schatting zo'n 600.000 mensen een historische openluchtmis bij, voorafgegaan door paus Leo XIV. De kerkvader is sinds gisteren op officieel bezoek in Frankrijk. Meteen na de mis reist hij door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Maandag zet de paus een Franse reis verder richting Metz, waar hij onder meer een toespraak zal houden over de toekomst van Europa. Een zware brand van gisteravond bij het afvalverwerkingsbedrijf in Roeselaren is accidenteel ontstaan. Dat is de conclusie van een expert van het parket na een eerste onderzoek ter plaatse. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. De brandweer moest gisteravond de hulp inroepen van omliggende korpsen en had tot vanochtend vroeg nodig om het vuur volledig onder controle te krijgen. Er raakte niemand gewond. De Brit George Russell heeft de grote prijs Formule 1 van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. Russell vertrok van op de pole position en reed na genoeg de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen finishte tweede. Onze Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli werd knap vierde en behoudt zijn leidersplaats in het wereldkampioenschap. Minder geluk was er voor regerend wereldkampioen Norris. Hij moest de strijd staken na een zware crash. En in Canada is het startschot al gegeven voor de wegrit van de vrouwen op het wereldkampioenschap wielrennen. Peloton staat voor een loodzware pittige onderneming, 180 kilometer met 2500 hoogtemeters. Onze landgenote Kopecky geldt als een van de absolute topfavorieten voor de wereldtitel. De sfeer in de Belgische selectie is optimaal en Kopecky gelooft volop in haar kansen dankzij een ijzersterk team rondom haar. De ontknoping en aankomst in Canada die worden verwacht rond 7:45 vanavond. Deze namiddag en avond schuiven er wat wolken voor de zon, terwijl in het zuidoosten de zon in de meeste gevallen blijft schijnen. Het is nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen een schitterende dag met veel zonneschijn, 25 graden. Maandag stijgt de kans op wat lichte regen bij opnieuw 25 graden. Maar dinsdag keert de nazomer krachtig terug met veel zon en temperaturen tot 28.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Barbecue zonder goede drank?
3: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
5: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
4: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
5: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
4: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
5: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
4: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
6: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt

0: die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Draaihoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.

0: Electrohuis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Electrohuis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Electrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Het is 6 uur.

0: Forever Young.
1: Voor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Nieuwe Jeugd in Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing. En datalek bij softwareplatform Twizit wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Giro Jeugd Vlaanderen bevestigt dat er een aanval was. Andere verenigingen maken ook gebruik van het platform. Twizit nam intussen al veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaar was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanochtend nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig doventolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra geld voor uitgetrokken en aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. In Parijs heeft paus Leo XIV een open luchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk en vanavond gaat hij nog naar Lourdes. De Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele tijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd 2e. De Italiaan Kimi Antonelli 4e. Die blijft ook leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en de volgende dagen mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
4: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
3: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. Ja, u bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
5: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
4: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
5: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
4: En buiten Devo Outdoor Living met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
5: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
4: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
5: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.

0: mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: U wil bouwen of verbouwen?
7: Stissus, waar blijven die pannen?
6: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
7: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
6: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44. 44, 34.
7: Stessens, telefoon!
8: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
6: www.dakwerkenstessens.be.
4: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: In Beukenlaan in Poederlee is een volledig modulaire woning in een recordtijd opgebouwd. Het project van het bedrijf Habli, dat bestaat uit 6 afzonderlijke modules en een bijhorend poolhouse, werd in minder dan 6 uur tijd op de definitieve plaats gezet. Wie een dorpsrestaurant eigenaar in Oud-Turnhout een warme maaltijd wil, kan er sinds februari nog maar op maandag, dinsdag en vrijdag terecht. Vroeger was dat 5 dagen per week. Oppositiepartij N-VA is boos. Nu blijkt dat ook het nieuwe bestek voor een opvolger vasthoudt aan die 3 dagen. Op deze manier werk je eenzaamheid in de hand, zegt Fonny Wouters. Waarom het gemeentebestuur niet teruggaat naar 5 dagen, blijft voorlopig onbeantwoord. De pastorij van Zwaneven zal worden verbouwd tot een kinderopvang. In de nieuwe opvang zullen 14 kindjes opgevangen worden. De gemeenteraad in Oud-Turnhout kan zich vinden in een erfpacht die het mogelijk moet maken om van de pastorij in Zwaneven een kinderopvang te maken. De pastorij behoort tot het gemeentelijk patrimonium, maar het gebouw werd de laatste jaren slechts zeer minimaal gebruikt.

0: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
1: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
2: De meest complete wasstraat, Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtecCoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lump, hè.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk toch maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

0: flashback kwam uit 2003.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
6: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
5: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
6: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
5: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
6: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
5: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
0: Het is 8.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op dit moment zijn de drie Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Vooruit samen om te onderhandelen over de begroting. Vlaams minister-president Diependalen voerde eerder nog intensieve 1-op-1 gesprekken met de coalitiepartners om de violen te stemmen. De kans is groot dat er de hele nacht zal verder gepalaverd worden. De deadline is onbarmhartig, want maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden en ouders op tot grote waakzaamheid na een datalek bij Twizit. Dat is het softwareplatform dat de jeugdbeweging gebruikt voor de ledenadministratie. Giro Jeugd Vlaanderen zegt dat er inderdaad wel wat gegevens zijn buitgemaakt. Ook heel wat andere sport- en jeugdverenigingen maken gebruik van Twizit, maar het platform heeft intussen wel extra veiligheidsmaatregelen genomen om verdere lekken te voorkomen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op het Italiaanse eiland Sicilië door een grote aswolk van de vulkaan Etna. En daardoor is de luchthaven van Catania dicht. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De gestrande reizigers zullen vermoedelijk pas morgen of maandag naar huis kunnen. Brussels Airlines heeft ook de geplande vlucht vanuit Brussel naar Catania vanavond geschrapt. In het centrum van Parijs heeft paus Leo XIV een indrukwekkende openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Volgens de lokale autoriteiten bracht de mis maar liefst 700.000 gelovigen op de been. De paus is sinds gisteren op staatsbezoek in Frankrijk en reist vanavond door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Bij de zware ontploffing in het centrum van Athene is de dodentol opgelopen tot 6, dat meldt de Griekse omroep. De lichamen die onder puin van het ingestorte gebouw werden weggehaald zijn nog niet officieel geïdentificeerd. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een bejaard Grieks koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Een gaslek is vermoedelijk de oorzaak. De Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland van morgenavond vindt dan toch gewoon plaats. Er was de afgelopen dagen grote twijfel na kritische uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van Voetbalbond is er een interne stemming geweest binnen de spelersgroep, waarbij de meerderheid besliste om te voetballen. De wedstrijd wordt morgenavond uit veiligheidsoverwegingen gespeeld in Hongarije. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen wacht ons een schitterende zonnige dag. Temperaturen klimmen vlotjes naar 26 graden. Maandag stijgt de kans op lokale buien, maar de dagen daarna keert het na zomerweer in volle glorie terug met pieken tot 29 graden.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona Zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Barbecue zonder goede drank?
2: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota lospast. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op yes.be.
7: Bij Koninklijk Decreet beveel ik vanaf heden zal radio ook via internet te beluisteren zijn.
8: Maar majesteit, dat bestaat al jaren.
7: Dan decreet ik dat ik modern ben.
9: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
10: Via onze website,
9: de app
10: en via alle streamingdiensten.
9: Altijd en overal.
11: Het is 9 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Borgerhout bij Antwerpen zijn 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Een van hen is in levensgevaar. Steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn 2 metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Bokstaal en Simonies. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengetrokken. De precieze oorzaak is nog niet bekend en het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood wordt gevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van een seriemoordenaar. Vannacht brede opklaringen. De minima gaan tussen 8 en 13 graden. Voor morgen zondag wordt het zonnig en warm. De maxima kunnen stijgen tot 26 graden in het binnenland en de kempen. Maandag is er hier en daar plaatselijk kans op een bui, maar de dagen daarna warm nazomerweer met mogelijk dinsdag en woensdag temperaturen tot

Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Borgerhout bij Antwerpen zijn 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Een van hen is in levensgevaar. Steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn 2 metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Boekstaal en Simonies. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengetrokken. De precieze oorzaak is nog niet bekend en het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood wordt gevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van een seriemoordenaar. Vannacht brede opklaringen. De minima gaan tussen 8 en 13 graden. Voor morgen zondag wordt het zonnig en warm. De maxima kunnen stijgen tot 26 graden in het binnenland en de Kempen. Maandag is er hier en daar plaatselijk kans op een bui, maar de dagen daarna warm nazomerweer met mogelijk dinsdag en woensdag temperaturen tot

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond hun begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd en moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparing van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Katia Niewiadoma. De brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.